is een holleveetram. Holleveet, holleveet, holleveet, draaibaar naar de strand. Maar vol die moeite bij de trein, die roept mij dan op. Die slomaan toch, lijkt altijd een schrien, is een holleveetram. Holleveet, holleveet, holleveet, draaibaar naar de strand. Maar vol die moeite bij de trein, die roept mij dan op. Die slomaan toch, lijkt altijd een schrien, is een holleveetram.